stad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie.

0: Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: tweewielers, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je

0: zoekzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenzo.nl en neem contact met ons op.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1

And have we got news?

0: fout. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.

0: versieren.
1: De maatschappij, dat ben jij.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle. Om Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek, om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

0: begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
1: Dit is een fris en fruitig radiouur. Terwijl het een herhaling is van...
2: Confetti.
3: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
4: Confetti.
5: Ah, ja. Ja, als je er klaar voor bent, dan vieren we lekker een feestje vandaag, want het is ons eerste lustrum. We maken voor de 10e keer een vrolijke confetti. En een zonnige confetti natuurlijk, want we laten het hele uur de zon lekker schijnen. De ritmes, sounds en muzikale thema's zijn allemaal een beetje uit de oude doos, maar zijn gek genoeg toch lekker bij de tijd. En ze veroorzaken een lekkere zomerse zwoele deining langs de grachten van Zwolle, op het pontje van Deventer en in de vinylbakken van de Kringloop in Kampen. We gaan met heel veel plezier deze confetti weer voor je maken.
3: Confetti.
6: Confetti.
3: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en...
6: Confetti.
3: Met Erik Pol.
5: En uit Deventer mengen we de boekenwijsheid van bestuurders met de levensvreugde van de voetbalfan. En we zingen vrolijk anti-autoritair en doen dat samen met de burgemeester van Deventer. Want het is vandaag feest in Grand Café Confetti. Welkom voor een smakelijk, vrolijk, dansend, swingend uur. We hebben confetti-muziek van Tori Kelly, een verleidelijke Sunshine van Perry Como, een zonballade van The Beatles, een Summertime van Miles Davis, een stampende song van Pink Floyd, Rock'n'Roll met Hank Williams, een vrolijke zomerplaat van de Shakespeare's en we luiden de jazzzomer in met Erik Vloeimans Groovy Trumpet. Zo maken wij confetti voor de 10e keer. Lekker, feest!
2: Confetti!
5: Je bent dus van harte welkom in ons wekelijkse feestje vol confetti.
6: Confetti!
5: Deze keer maken we er een extra feestje van, want we zetten voor de 10e keer de deuren van Grand Café Confetti voor je open. En dat vinden we een klein hoogtepunt. Dat het vieren waard is, zonder dat het ons in de bol zou moeten stijgen, maar daar waakt barman en Rico ook al voor.
7: Krakendam.
5: Die heeft speciaal voor deze 10e editie een mooi motto gekozen.
7: Alsjeblieft.
5: En dit keer niet uit zijn collectie tweedehands filosofieboeken die in de kast staan naast de ingang hier bij Grand Café Confetti, maar uit het liedje waar we op zijn verzoek deze confetti mee openen.
7: Dankjewel.
2: Waarom?
5: Nou, Rico vindt dat we niet moeten wachten met het vieren van ons leven tot de confetti naar beneden valt.
2: Oké.
5: En dan sluiten we ons graag weer aan. Het is precies waarom we deze confetti elke week voor je maken. Want we moeten elke dag proberen te plukken. Als een vrolijke bloem die ons opvrolijkt door er zelf naar te kijken met de ogen van iemand die in staat is te bepalen wanneer het feest is.
2: Waarom?
5: Daar hoeven we echt niet eerst een hoogtepunt voor te bereiken. Of te wachten tot we in ons werk of zo, of in de liefde of in onze sport de top behalen. Dat idee komt uit een liedje van Tori Kelly. Die zingt met overtuiging... But I'm living for right now. Because what if tomorrow never comes? Ze wil gewoon niet wachten tot de confetti valt. I'm not waiting for the confetti to fall. Ze zingt het motto van de week. Dat vanaf nu ook de lijfspreuk van Grand Café Confetti mag heten. Leef, wacht niet op confetti.
7: Oké.
2: Ja, oké.
5: En onze kleine Elio schreeuwt op zijn manier de titel van het lied van de daken. Hier is Tori Kelly met

wachten niet tot de confetti naar beneden valt. Zingt in het leven. En goed om je heen kijken wat er allemaal de mooie dingen is. En dat kan misschien ook wel gewoon door de mensen naast je. Met andere ogen te bekijken. Met wie je werkt. Of met wie je woont. Of op wie je verliefd bent. Zoals Perry Como. En hij ziet dan de zon schijnen als hij haar ziet. You are the sunshine of my life.

de sunshine of your life kan komen van de mensen om je heen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon komen van een lekkere boekenmarkt met tweedehands boeken. Zoals zondag 7 juni in Zwolle zal plaatsvinden. En daarover gaat deze nieuwe aflevering van De Boekenhek.

0: En voor deze boekenhemel zijn we bij Theo Bloks van Boekantiquariaat of Boekhandel Bloks in Zwolle aan de Papenstraat. Maar dat is niet de enige plek waar Theo boeken verkoopt. Hij laat ze namelijk ook verkopen door anderen op de Zwolse boekenmarkt. Daar ben jij de organisator van, Theo.
1: Ja, dat klopt. Het is dit jaar de 33e editie. Het is aan de Thorbeckergracht altijd in Zwolle. Echt een hele mooie, langgerekte gracht. En met mooie bomen. Echt een unieke locatie voor een hele mooie boekenmarkt die ik al 8 jaar organiseer.
0: Al 8 jaar. En hoe komt het dat jij die organiseert?
1: Het is altijd georganiseerd door een stichting. En daarna is het overgenomen door Zwolle Unlimited. Die had op een gegeven moment niet zoveel zin naar mij in om dat te doen. En omdat ik in het boekenvak zit, hebben ze mij gevraagd of ik dat wilde doen. En dat leek me heel erg leuk. Het is wel een heleboel werk, omdat ik het in mijn eentje doe. En ik doe het nu 8 jaar met heel veel plezier, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, op 7 juni staat de Thorbeckergracht weer vol met kramen. Klopt. Hoeveel kramen?
1: Ik heb op dit moment boven de 100 kramen. Dus dat is heel goed. Toen ik het overnam van Zwolle Unlimited waren het er 50. Dus met mijn expertise heb ik het gewoon wel weer tot boven de 100 gekregen. En dat is wel heel erg mooi. Dus dat, en het is wijdenzijd bekend, de boekenmarkt in Zwolle.
0: En wat voor soort kramen komen daar eigenlijk? Zit er een bepaald soort genre tussen of specialiteiten? Of is het algemeen? Wat gebeurt er?
1: Nee, het is voor elk wat wils. Er zijn pocketjes niet. En geen LP's en geen DVD's en dat soort dingen. Maar ook strips, boeken over kunst, verzamelobjecten, veel topografie. Oude boeken. Er staat ook iemand met heel veel cartografie, hele mooie landkaarten. Dus voor elk wat wils.
0: Ja. Ja. En de Thorbeckergracht is niet een plek waar je makkelijk winkelt. Een paar winkeltjes, maar niet echt een winkelstraat. Dus hij wordt er helemaal in gebruik genomen in de zomerperiode, dankzij de boekenmarkt.
1: Ja, klopt. Het is altijd de eerste zondag in juni. En dan moet ik natuurlijk zorgen dat er zijn heel veel parkeerplaatsen. Er staan heel veel auto's en die moeten allemaal weg. Dus het is een behoorlijke organisatie om dan om die Thorbeckergracht leeg te krijgen. En de bewoners krijgen allemaal een brief. En hoop je inderdaad, als je dan 's ochtends die Thorbeckergracht oprijdt, dat het merendeel van de auto's weg is.
0: En heb je enig idee over het aantal bezoekers?
1: Ja, het is heel erg druk bezocht. Vorig jaar was het mooi weer. En dan zit je natuurlijk, je moet gewoon mooi weer hebben natuurlijk. En de auto's moeten weg zijn. Ik denk toch wel tussen de 2.500 toeschouwers. Ja, het is een heel gezapig, mooi, rustig sfeertje aan de boekenmarkt. Dus dat gaat allemaal prima.
0: Ja, je noemt ze toeschouwers, maar je hoopt ook dat het kopers zijn, hè?
1: En dat hopen de handelaren inderdaad. En vorig jaar waren de handelaren uitermate tevreden. Dus dat smaakt alleen maar naar meer. Ja.
0: Ja, en het smaakt meer ook omdat het de zomerperiode is. En dat associeer je ook op een bepaalde manier met de boekenmarkt. Hoe zit het in elkaar?
1: Nou, kijk, je bent heel erg afhankelijk van het weer. Is het mooi weer? Het moet vooral droog zijn. En je hoopt natuurlijk altijd een zonnetje te zien. En mensen moeten ook niet hun kuiten gaan verbranden aan de grachtkracht natuurlijk. Maar als het gewoon zo tussen de 20, 22 graden is, het is echt ideaal boekenweer. En 's ochtends voordat ik dan de boekenmarkt opkom, dan heb ik toch wel een bepaald liedje in mijn hoofd.
0: Ja, want in de boekenhemel schijnt bij voorkeur de zon. Dus welk lied gaan we dan draaien nu?
1: Here Comes the Sun van de Beatles.

zijn onmiskenbaar weer terug in Krankenvee Confetti. Nadat ze in de boekenhemel gezweefd hebben. Met de Beatles en het verhaal van Theo Bloks over de boekenmarkt in Zwolle. Nou, wie weet beleven we daar dezelfde zonnige taferelen als Theo hoopt dat we gaan beleven. En kunnen we opnieuw de zon omarmen. Al was het maar in ons hoofd. En daar doet Miles Davis ontzettend zijn best voor. In zijn versie van die old classic song. Hier is Summertime.

0: puur als een meesterwerk. Wat je er met veel kunst en vliegwerk soms ook in elkaar zou moeten zetten. Is dat een terecht soort associatie die ik heb bij besturen en een meesterwerk?
1: Ja, ik vind hem wel mooi. Want het vergt wel echt het balanceren tussen de verschillende waarden waar je voor staat. En het zoeken naar het juiste. Daar heb je best wat de meeste krachten voor nodig.
0: Ik heb hier in Deventer, in het stadhuis, een aantal spreuken op de grond liggen, aan de muur hangen. Die dit ook een beetje benadrukken. En nu staan we midden in de raadzaal, volgens mij.
1: In de raadzaal van de gemeente Deventer. En in het midden, eigenlijk op de plek waar de oppositie gevoerd wordt, staat het volgende. Geen evenwicht dat compenseert wat louter macht niet keert. De vrije vertaling die ik eraan geef is: een democratie moet tegen een stootje kunnen. Dus soms ben je het helemaal niet met elkaar eens en soms zijn er verschillende krachten, maar uiteindelijk komt dat wel weer goed. En moet je gewoon met elkaar dat doen en komen die krachten wel weer met elkaar in balans.
0: En voordat we zo naar een andere plek lopen, we staan nu ook in de oude bibliotheek van de gemeente Deventer.
1: Ja, de raadzaal is dus gevestigd in de oude bibliotheek met ook boeken van de Deventer wijken, dorpen van Deventer. En ook de geschiedenis van Deventer. En daar is al heel veel over geschreven, zoals je ziet.
0: Ja, Deventer is toch ook echt een boekenstad.
1: Zeker.
0: En ik vond een aantal boeken op weg naar dit gesprek. We hebben er even bij stilgestaan over de moderne defoten. En ook over het ateneum hier in Deventer. Waar hoogleraren waren aangesteld die tegelijkertijd ook een rol speelden in het stadsbestuur. Voel je die traditie als je hier burgemeester bent?
1: Nou, het is natuurlijk geen universiteit meer. Maar het was natuurlijk eigenlijk de eerste universiteiten waren het. Hè? En dat intellectuele en ook het internationaal zit nog steeds heel erg in het DNA van Deventer. Dus deze stad heeft een ruime blik op de rest van de wereld. En het was natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon een arbeidersstad. Hè? Maar in de oorsprong was het echt een boekenstad waar heel veel mensen naartoe kwamen. Er zijn ook heel veel hoogleraren geweest die hier gewerkt en gestudeerd hebben.
0: Een gemene vraag aan jou, want het is natuurlijk de stad van de boeken, maar ook de stad

0: Als je als burger wordt gekozen in de gemeenteraad, dan valt het eigen belang ook helemaal samen met het algemene belang. Dat is in de democratie natuurlijk de truc die we met elkaar moeten proberen uit te halen.
1: Ja, je hoopt dat die 39 raadsleden van Deventer eigenlijk representeren wat de rest van de bevolking vindt en denkt en hoe ze daar tegenaan kijken. Wat je wel van ze vraagt, van die raadsleden, gaat het nou mee om alsof het van jezelf is. En dat is een mooie opdracht.
0: Ja? En je hebt nog een spreuk ergens hangen.
1: Ja, we gaan naar beneden. Dan gaan we naar de volgende.
0: Oké. Door nog even naar het schilderij kijken, zeg je net. Wat dan? Ja. Wat zien we hier?
1: Hier zien we de magistraat van Deventer, geschilderd door Gerard ter Borch in 1667.
0: Ja, kijk.
2: Een meesterwerk.
1: En dit is het stadsbestuur. En los van het feit dat het een vrij serieuze, vooral mannelijke aangelegenheid is, dat zie je natuurlijk ook, zitten een paar hele interessante dingen in. Ten eerste de lijst, bladgoud, met alle symboliek. Het wakend oog, de hoorn des overvloeds, de spiegel voor de reflectie, de druiventrossen als teken van welvaart, de weegschaal, de zwaardmacht, alles zit erin. Van die tijd waarin de macht nog in handen was van de steden. Hè, dus ook de rechterlijke macht en de bestuursmacht was natuurlijk allemaal één. Maar wat ook bijzonder is, dat er twee burgemeesters op staan.
0: Ja.
1: Deze stad heeft twee burgemeesters. Burgemeesters werden gekozen, kwamen voort uit de eigen bevolking. Je moest wel financieel onafhankelijk zijn, want je vergoeding was zodanig, daar kon je niet van leven.
0: Mm-hmm.
1: Dus waren het altijd rijke families die een burgemeester leverden. En om dat te voorkomen dat de ene familie te veel macht kreeg in de stad, werd er een tweede burgemeester tegen aangeplakt vanuit een andere familie. En zo werden de machten goed verdeeld. En eigenlijk is dat prachtig ook weer, die symboliek van, je moet die macht wel goed met elkaar verdelen.
0: Het is bovendien, zie ik, geschilderd door Gerard ter Borch, dat zijn het al, uit Zwolle, een belangrijke Zwolle-familie uit Zwolle.
1: Zeker.
0: Die recent ook in Museum de Fundatie uitgebreid een tentoonstelling heeft gekregen. En het werk hangt hier gewoon in het stadhuis van Deventer. Ik zal een foto maken en dan op de site publiceren. Dan kunnen de luisteraars ook kijken naar waar we naar hebben zitten kijken.
1: Ja, leuk.
0: Dus een foto maken rond. Ja.
1: Zien, want dat schilderij wat we hierboven zagen is hier geschilderd.
0: Oh, op deze hier plek is die geschilderd door de Borch.
1: Hier zie je dus de twee plekken waar die burgemeesters zaten. En hier staat op de schouw: audiet altum partem. Luister ook altijd naar de andere partij. En dat is ook weer zo'n prachtige opdracht aan het stadsbestuur.
0: Altarum partem. Ja. Luister altijd naar de andere partij.
1: Ik ben altijd blij dat ik nog schout ben. Want de zwaardmacht lag natuurlijk bij de burgemeester.
0: Nou, dat is natuurlijk precies het punt. Hè? Het openbaar bestuur heeft de zwaardmacht, heeft het geweldsmonopolie. Dat is één van de redenen, naast vele andere, om het bestuur van stad en land goed in te richten. Herinner dit soort symbolen, de zwaarden hier, het schilderij met de spreuk die hier boven de tafel hangt, aan goed inrichten van het bestuur en het netjes blijven doen samen.
1: Ja, en wat ik zo bijzonder vind, is dat die hele bestuurscultuur van Nederland, dat je het met elkaar samen moet oplossen, dat al honderden jaren de cultuur is. En in die zin vind ik de huidige tijd ook best ingewikkeld. Want ik mis dat eigenlijk in het huidige politieke klimaat. Dat je zegt, wij staan met elkaar voor de gemeene zaak, voor de publieke zaak. Iedere overheidslaag voor zich, maar ook met elkaar samen. En soms heb ik wel het gevoel dat we als burgemeesters, maar als lokaal bestuur ook, redelijk alleen staan als het om ingewikkelde vraagstukken staat. Het voorbeeld van asielzoekers is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Eigenlijk met elkaar zorg je er niet voor dat het goed doordacht is. En dat mis ik wel eens in het huidige tijdschrift.
0: U vertelde me net, voordat dit gesprek begonnen, dat je ook aan het lezen bent in een boek van Ilja Lenert Vijver, Absolute Democratie.
1: Ja.
0: Wat vind je van dat boek?
1: Nou, ik vind het fascinerend, omdat hij eigenlijk laat zien het idee van een paar politieke partijen die nu de laatste decennia of de laatste 10 jaar misschien aan zetels gewonnen hebben, nu zijn wij aan de beurt. Maar zolang je geen meerderheid hebt, heb je gewoon rekening te houden met de anderen. En dat is de kracht van de democratie, is dat de meerderheid ook altijd zorgvuldig omgaat met de minderheid.

0: Maar ze hebben helemaal niet een meerderheid. Dus ze zijn helemaal niet. Ze zeggen dan, wij doen wat het volk wil. Maar dan denk ik, ja, maar zo vrienden, zo werkt het niet.
1: En laat ik nou begin dit jaar Ila Leland Pfeiffer gesproken te hebben over precies dit punt, wat hij in zijn boek zo nauwkeurig beschrijft. En alarmerend ook. Luister maar.
2: Het boek is getiteld Absolute Democratie. Kritiek van een aangekondigde afrekening. En het gaat onder andere over het feit dat het traditionele model van onze democratie, waarin alle bevoegdheden en taken zijn vastgelegd en gedefinieerd door de grondwet en andere reglementen, de laatste tijd wordt uitgedaagd door een alternatief model van democratie, dat je absolute democratie zou kunnen noemen, waarbij de gedachte is dat het ondemocratisch zou zijn als de winnaar van de verkiezingen zich belemmerd ziet door allerlei regeltjes of door uitspraken van rechters die niet democratisch zijn gekozen.
3: En nou is het in de democratie, in onze democratie, van belang dat niet een meerderheid als een dictatuur kan functioneren, maar ook ruimte laat voor de minderheid.
2: Dat is precies wat het gevaar is van zo'n absolutistisch democratiemodel. Dat je zeg maar het democratisch mandaat opvat als een vrijbrief om te doen wat je wilt. Dat wordt een dictatuur van de meerderheid. Dan wordt dus ook de waarheid alleen maar een waarheid gevonden in zoverre ze overeenstemt met de opvattingen van de meerderheid.
1: We gaan weer terug naar Deventer. En Ron Koenig wil nog een tweede punt maken.
0: Ten tweede zie ik dat we zo langzamerhand, dat laat hij ook heel goed zien, dat onze opvattingen steeds meer opschuiven naar redelijk extremistische opvattingen. En het geheel schuiven we als samenleving naar rechts. En dat vind ik zorgelijk. Ik denk steeds van, volgens mij heb ik nog steeds ongeveer dezelfde opvattingen als toen ik begon als burgemeester of toen ik als jonger was. En inmiddels heb ik het gevoel dat ik aan de linkerkant van het politieke spectrum ben aanbeland. Terwijl ik helemaal niet het gevoel heb dat ik nou echt daar thuis hoor. Zeg maar.
3: Je bent zelf blijven staan, ja. En de rest is meebewogen, ja. De andere kant op.
0: Dat gevoel heb ik in ieder geval. Ja. Of dat waar is of niet. Maar dat laat hij wel zien in die columns, dat dat wel het fenomeen is.
3: Hangt die ook nog aan spreuken?
0: Ja,
3: die
0: hangt
3: wel
0: aan spreuken. Ja. Suum qui vive. En dat is in Latijn dus ieder het zijne. En ik vind dat prachtig, want bij ieder besluit dat we hier op dinsdag nemen, kun je de vraag stellen, krijgt hier ieder nou het zijn? Ik vind het mooi dat het ook zo als opdracht hier meegegeven wordt aan het huidige stadsbestuur.
3: En dan ga ik je tenslotte verrassen met een vraag. Welk stuk populaire muziek zou jij nu passend vinden om te draaien?
0: Populaire muziek? The Wall was voor mij wel een fantastische CD. En dat anti-autoritaire wat daarin zit, dat vind ik altijd heel mooi. Dus ik zeg zelf ook altijd, in essentie ben ik een rebel. Ben ik helemaal niet zo gezagsgetrouw. En dat vind ik ook heel bijzonder om als rebel met een verantwoordelijke baan, want dat is het wel, in dat stadsbestuur te opereren. Terwijl ik eigenlijk me heel goed kan identificeren met mensen die in opstand komen tegen het gezag. En ik vind dat in essentie ook gezond. Dat gezag bestreden wordt, dat daar verzet is. Want dat maakt dat je als bestuurder goed moet verantwoorden van waarom neem ik deze maatregelen. Dat is echt prachtig.

0: Deze bestuurder wil graag een anti-autoritair nummer draaien, dus we gaan luisteren naar...
1: We Don't Need No Education. Dankjewel.
0: Gaan we die draaien? Hey, dankjewel.

0: onmiskenbaar. Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Van het album The Wall. Waarin Ron Koenig nog wel wat in herkent van zijn anti-autoritaire ideeën zelf die hij heeft. Als rebel, zei hij al. Nou, dat past ook wel, denk ik, bij Hank Williams. De nieuwe aflevering van de Kraakplaat.
1: Kraakplaat.
0: Voor de Kraakplaat zijn we in Kampen in de Kringloopwinkel. Voor een gesprek met Harry Hendricks. Welkom in Confetti, Harry.
2: Hallo Erik. Hallo. Fijn dat ik er mag wezen.
0: Ja, leuk dat jij er weer bent om te kunnen luisteren naar een goed verhaal over de muziek die je in de verkoop hebt. Want altijd heb jij een goed verhaal bij je. Hoe komt het eigenlijk dat je altijd zoveel weet over de dingen die je in de verkoop hebt?
2: Nou, kijk, meneer Google weet alles. Nee.
0: Ja, ik ken een mooi t-shirt, Harry, waarop staat mijn vrouw en Google weten alles. Is dat ongeveer de categorie waaruit je nu put?
2: Nou, ik denk dat ik in het geval van de vrouw, ik heb dan een vriendin, maar ik denk dat ik muzikaal gezien wat meer onderlegd ben dan haar, wat de kennis erover betreft. Maar.
0: Ja, dus zij moet een t-shirt dragen. Harry en Google weten alles, zoiets ongeveer dan.
2: Dus zij mag een t-shirt dragen en ze krijgt nog gelijk ook, of ze het heeft in zijn tweede. Maar je moet ze een beetje gelukkig houden. Ik vind het gewoon interessant. Ik bedoel, dat zullen een heleboel mensen wel herkennen. Als je een onderwerp of een muziek of bepaalde objecten bijvoorbeeld op verzamelgebied interessant vindt. Dan ben ik ook zo'n type die dan er meer over wil weten. Wat is de achtergrond bijvoorbeeld van zo'n plaat? Of deze artiest, wat heeft hij nog meer uitgebracht naarmate je erin duikt? En voor de een zal het zo zijn van het is wel goed zo. Maar als mij iets bij de lurf in de kladden grijpt, zo gezegd. Ja, dan zuig ik de kennis op als een spons. En het mooie ervan is, aan de salontafel het gesprek eens een keer stilvallen. Wat ik al zeg, dan heb je altijd iets voor aan de bordtafel. Dan heb je altijd om iets te gooien in die conversatieschaal. Ja. Om het ergens over te hebben.
0: Ja, en nou, die conversatieschaal die zetten we ook op tafel in Grand Café Confetti. Waar jij dan iets in mag gooien. Sterker nog, jij spint ook zelf de webben voor onze luisteraar om ons te vangen met jouw verhaal. Welk verhaal ga je vandaag met ons delen?
2: Nou, dat is een verhaal over Hank Williams. En in dit geval gaat het over Hank Williams senior. En we hebben daar een plaat van in de bakken. Dat is een goedkope verzamelaar. 40 grootste hits van Hank Williams, dubbel LP. Nou, ik dacht van deze man die mag ook wel weer even in het zonnetje gezet worden.
0: En waarom is dat? Waarom mag hij in het zonnetje komen?
2: Omdat het iemand is die ik eigenlijk veel te weinig hoor. Op de radio of in het algemeen. Meer mensen zullen misschien ook bekend zijn met het werk van zijn zoon of zijn kleinzoon. Want het is wel leuk. Het is wat dat betreft wel een familiebedrijf. Waar we het nou over hebben, dat is Hank Williams senior. Ook wel bekend als de Hillbilly Shakespeare. Wordt vooral geroemd ook om zijn, de teksten die hij geschreven heeft. En zijn zoon, Hank Williams Jr., heeft ook nog muziek gemaakt. Maar die was in mijn optiek weer een stukje braver. En Hank Williams

0: Senior is echt een ouderwetse van de mevrouw is bij me weg en mijn hond is dood en ik zit al aan drank en het leven is een beetje bleu. De ouderwetse country, zeg ik het maar.
1: Heerlijk, ja.
0: En zijn zoon die vond ik wel weer wat aan de gelikte kant, maar dat is persoonlijk. Maar daarentegen zijn kleinzoon Hank Williams de derde. Dat is weer een beetje meer een die van mijn kaliber is gesneden. Dat is een punker, een metalhead, die maakt zeg maar de muziek van zijn opa, maar dan een stukje ruiger en wil ook nog wel eens zijn tenen dippen in metal bands en side projects. Dus wat ik al zei, het is wel leuk om te zien tot die familielijn, tot die het muzikale country vlaggetje hoog houden.
1: En is dan die kleinzoon, pakt hij dan gewoon echt nummers van opa die dan vervolgens in een punksaus gooit? Of wat doet hij dan?
0: Nee. Hij maakt gewoon zijn eigen nummers. Maar laat ik het zo zeggen, zowel qua uiterlijk als ook qua stemgebruik, als qua intentie van de nummers. Zeg maar een beetje het wat rauwere lijkt hij veel meer op opa dan dat de zoon zeg maar op zijn vader leek. Dus vandaar dat ik met senior en de derde meer heb dan met junior. Ja.
1: Ja, nou zie ik op de hoes van de LP die je even naar me toegestuurd hebt, dat Hank Williams een cowboyhoed op heeft. Heeft de punker ook een cowboyhoed op?
0: Jazeker. Ah. Het zijn gewoon mensen uit, dan moet ik even denken waar ze ook alweer vandaan komen, maar zuiden van Amerika, cowboygebied, laten we zo even stellen. Ja. Dus nee, het is daar nog zeer regulier om gewoon je hoed op te zetten en zo ook bij nummer 3.
1: En zo ook bij de punkmuziek. Maar daar gaan we niet naar luisteren, want je hebt van Hank Williams iets anders meegenomen. Wat heb je meegenomen?
0: Ja, het mooie van Hank Williams is wat ik al zeg van, ja, het mooie, voor de beste man zelf is wat sneuwer, maar het is een beetje weemoedig type. En hij had veel rugklachten, chronische rugklachten, en daardoor lustte hij nog wel een borreltje om die pijn een beetje te verdrijven daarmee. En hij was tevens verslaafd aan morfine en allemaal om die klachten in toon te houden. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen qua optredens of qua bandleden, ja, wil dat nog wel eens enige schuring geven. Dus er waren veel vechtpartijen, mensen die de band verlieten. Dus dat hij weer snel bij elkaar dan een zootje ongeregeld bij elkaar moest schrapen om toch nog zijn optredens te kunnen doen. En het tragische einde van de man is dat hij is overleden op weg naar een optreden toe. Ach. Achter in de auto. Zijn chauffeur was tegen de man aan het praten en merkte op een gegeven moment dat de beste man niks meer terug zei. En hij is dan eigenlijk overleden aan een overdosis van morfine en de versnaperingen die hij daarvoor al genuttigd had. Dus hij is er op een niet al te mooie manier heen gegaan. Hij is gestikt in zijn eigen braaksel op de achterbank.
1: Nou, gezellig verhaal, Harry, heb je voor ons.
0: Ja, nou, heel gezellig verhaal. En ik zat te denken van, en dan is het dan niet mooi om een heel treurig lied van hem, eigenlijk mijn favoriete nummer van hem, Rambling Man, te laten horen aan de luisteraars. Want er zit een heel mooi spookachtig gitaardeuntje en echt zo'n slide gitaartje en een hele weemoedige klank in zijn stem als die zingt. Maar ik heb uiteindelijk niet voor die gekozen, maar voor Move It On Over.
1: En waarom is dat?
0: Ik dacht al dat je daar nieuwsgierig naar zou wezen.
1: Ja, vertel.
0: Ga ik je snel vertellen. Dat heeft met oorsprong te maken, omdat ik Hank Williams ook weer beschouw als een van de mensen, de oorsprong van de rock and roll. Ik zelf ben opgegroeid met rock and roll, rockabilly, et cetera. En daar zit mijn muzikale hart gaat daar nog steeds flink naar uit. En als je het dan over rock and roll hebt, mensen kennen natuurlijk wel Elvis, Jerry Lee Lewis, Little Richard. Maar een van de bekendste is natuurlijk Bill Haley en his Comets met Rock Around the Clock.
1: Ja.
0: Nou vind ik persoonlijk dat Bill Haley misschien nog wel een lawsuit aan zijn broek had kunnen krijgen. Want de gelijkenissen die vind ik overduidelijk.
1: De gelijkenissen met?
0: Met Rock Around the Clock van Bill Haley en de Comets. Als je dat ritme in gedachten neemt van de de klassieker, ik zou zeggen, hou die in je hoofd, dat ritme, want dat nummer is uit 1955, maar Move It On Over, dus het nummer wat we zo meteen gaan luisteren van Hank Williams, komt uit 1947. En dan moeten de luisteraars kunnen misschien ook laten weten wat zij ervan vinden, maar mijn inziens is dat gewoon flink gejat, dus van Hank Williams.
1: Kijk.
0: qua ritme. Ja, dus ook weer de wieg van de moderne popmuziek zoals wij kennen, stamt dan ook alweer uit de jaren 40. Dus weer eigenlijk een kleine 10 jaar eerder dan dat de meesten van ons zouden denken. En dan denk ik van, nou, dat vind ik wel leuk om even te laten horen.
1: Goed verhaal, Harry. Dankjewel voor je verhaal, voor Confetti. En we leggen hem op de draaitafel.
0: Helemaal goed. Ik kan niet wachten.
1: Ik kan niet wachten. We gaan luisteren naar Hank Williams. Move It On Over.
2: Black.

Harry Hendricks weet altijd een prikkelend verhaal te vertellen bij een goede vinylplaat die hij in de bakken in Kampen heeft liggen. En wat een leuke Hank Williams hebben we net op de draaitafel gehad. Ik moet nu ook denken aan de allereerste confetti, waarin Harry kort vertelde dat hij een singeltje in zijn handen had van de Shakespeares met hun versie van Summertime. Maar toen koos hij voor een andere kraakplaat. En Miles Davis hebben we al gehoord met zijn Summertime. Nou, we doen er gewoon nog eentje. Want met een vrolijke lach rond de lippen en een zomerse blos op de wangen zingen we hiphoppend mee met de Shakespeares en hun uptempo versie van Gershwin's Summertime. Zing je ook mee? Lekker doen!

0: confetti?
1: Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik krijg met deze lekkere meezinger van de Shakespeare's uit 1970 ook zelfs steeds meer zin in de zomer. En in de muziek niet te vergeten. We gaan straks naar Enrico's confettikalender, maar niet voordat we de jazzzomer inluiden met de trompet van Erik Vloeimans. Die samen met Jurk Brinkman en Tuur Florizoon ons met de wind in de rug de Franse zomer inblaast. Laat je meenemen door dit olijke trio langs het strand. Zweef over de hei, fiets door de bossen. Of vaar met je bootje op de IJssel. Met de lekkere francofiele softe trompetversie van L'amour des moules. Over de liefde. De liefde voor mosselen.

Met de smaak van mosselen en de geur van de zee in je neus nodigt Enrico je uit om deze zomer swingend en dansend door te brengen bij een van de vele jazzfestivals die onze land rijk is. Maak dus je eigen summertime door jazzliefhebbers te ontmoeten of een eigen playlist te maken met de acts die op hun podium staan. Daar moet je dan zeker iets van Erik Vloeimans opzetten. Die komen we tenminste 3 keer tegen op 3 verschillende jazzfestivals in Enrico's confetti-kalender. Op 12, 13 en 14 juni kun je in Amersfoort naar Musicians Paradise met onder andere Mike Baudet, Isaline Kalister, Sven Vigée, Lucas Santana, Cor Bakker en Erik Vloeimans. Kijk op musiciansparadise.nl. 2. Als de zomer voor jou in Zeeland begint, dan kun je op 12, 13 en 14 juni.

0: 14 juni naar Terneuzen. En op 19, 20 en 21 juni naar Middelburg voor Zeeland Jazz. Met Ronald Snijders, Funky Times, V. Klaassen, Philip Lasseter en Erik Vloeimans Hotspot. 3. Op North Sea Jazz in Rotterdam kom je de hele wereld tegen op 10, 11 en 12 juli. Met internationale acts als Benjamin Herman, Diana Krall, Cassandra Wilson, Yasuna Doer, John Legend en Erik Vloeimans Hotspot. 4. Op 17, 18 en 19 juli is de Grote Markt in Den Haag het podium voor Summer Jazz. Er zijn dansworkshops, salsa en cha-cha-cha en American Mambo en optredens van Stephanie Nunez, Suriname All Stars, Zuko 103 en Locos Lindos Tango Quintet. 5. In de nasleep van de zomer kun je op 12 september vanaf 4 uur in Apeldoorn in Orpheus terecht voor het swingendste jazzfestival van de Veluwe. Of een dag later op 13 september in het centrum van Gorssel voor IJssel Jazz. Het kan een heerlijke zomer worden. We moeten daar zelf iets voor doen. Niet op confetti wachten, maar zelf een beetje strooien, dansen en swingen. Want het motto is: leef. Wacht niet op confetti.
1: Check de socials en vind ons op confettipodcast.nl. Met informatie, cultureel strooigoed en de confettikalender.
0: Dit was Confetti, nummertje 10. Dank voor het luisteren en arrivederci. En tot...
2: Confetti!
3: Confetti!
0: Met de smaak van mosselen de vakantie in. Het zeegevoel, het strandgevoel en de verwennerij van een lekker stukje zeevrucht. Heerlijk. Even Erik Vloeimans, Into the Sun. Lekker, op de koptelefoon. Dit was het lustrum van Confetti. Het eerste lustrum. Maar goed, zo'n lustrum kwam natuurlijk niet voor niks. Allereerst hebben we Willem Langman en de programmaraad van Halt om het aangedurfd dit nieuwe concept op te brengen. Dat moeten we maar eens even zeggen. En dat hebben ook Rens Turk en Bert Lievers van Eén Zwolle gedaan. Die hebben het aangedurfd confetti op zender te brengen. En op de achtergrond heeft Jeroen Peters me met de techniek ondersteund. En deed Gerard Onk niet alleen mee met adviezen en de website, maar sprak ook de jingles in.
1: Confetti.
0: Zonder de gasten die al dan niet vaker terugkeren, was confetti een lege huls gebleven. En daarom ook dank aan Harry Hendricks, Erik Vrieling, Irene Schipper, Theo Bloks, Merlijn de Leur, Harry Stouwknecht, Arjen Snoeier, Paul het Veer, Christy Haak, Ellen ten Damme, Frits Spits, Ron Keunig. En natuurlijk Elio, Milo. Waar zou confetti zijn zonder jullie vrolijke lach? En jullie confetti's.
3: Confetti!
0: Dank, dank, dank. En dat geldt eigenlijk ook voor Lorenza, voor Umberto en Pira, die confetti van de daken schreven. En natuurlijk ook voor onze barman Enrico, die soms ook wel Gabriel heet.
4: Kraken dan confetti.
0: Zonder jullie was het allemaal niks geworden. Dankjewel, dankjewel.
4: Kraken.

0: Kitty.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op eenzwolle.nl. Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg.

0: Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd.
1: In Zwolle en 1 Zwolle.

0: Weet je waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van NDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer
7: met geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: 1 Zwolle.
1: Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeente Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle, 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

0: jaren. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans wonen blijft hetzelfde.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt van 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner ANWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport.

Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes. Is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de

0: FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: ontstaan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

0: maatschappij.
1: Pinenzo.nl en neem contact met ons op.
2: Nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is het
3: DB Verkeersinformatie.
2: 0 FM en via 1 Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Keukenkampioen editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen het op het parcours tegen elkaar op tegen de klok, waarbij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. Bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen. Inwoners van Overijssel kunnen in september op tijdelijke inleverpunten anoniem en boetevrij hun illegale of overgebleven vuurwerk inleveren. Met de campagne Lever je vuurwerk in willen de politie, de omgevingsdienst en onder meer de gemeente Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september open om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: omdat je niet iedere dag een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenzo.nl en neem contact met ons op.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: regio tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente pad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner ANWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Straatfestival, markt of stadion, jij zet 1 Zwolle aan.

Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of Marsman.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is Eén Zwolle via 105.0 FM en via internet op eenzwolle.nl.

0: Volgens mij een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner ANWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport. Winkeliers en ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn het aanhoudende wangedrag van jongeren op fatbikes helemaal zat. Volgens de winkeliers is de grens bereikt door roekeloos rijgedrag, hoge snelheden in voetgangersgebieden en intimiderend gedrag richting winkelend publiek en personeel. De ondernemers trekken aan de bel omdat de overlast de veiligheid en de sfeer in het winkelgebied ernstig aantast. Ze pleiten bij de gemeente en de politie voor strengere handhaving, een verbod op fietserij in drukke winkelstraten en een aanpak van opgevoerde elektrische fietsen.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Al 90 jaar een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans wonen blijft hetzelfde.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. Die zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp.

Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. Eenswolle 105.0 FM en online op eenswolle.nl.

0: meer de gemeenten Zwolle en Deventer voorkomen dat gevaarlijk knal- en siervuurwerk in woonwijken of op zolders blijft liggen. Wie vuurwerk komt inleveren, hoeft niet bang te zijn voor een boete of een strafblad. De speciale inleverlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. De finale van de Zwolse tijdritcompetitie krijgt donderdag 27 augustus een internationaal tintje. De Luxemburgse kampioen tijdrijder bij de Elite 2, Philippe Schmidt, verschijnt namelijk aan de start van de wielerwedstrijd in Zwolle. De slotrit vormt dit jaar een bijzonder jubileum, want de Zwolse tijdritcompetitie is toe aan haar 10e editie. Wielrenners uit de regio en daarbuiten nemen bij de komst van de Luxemburgse titelhouder extra spanning meebrengt in het strijdperk om de snelste tijd.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Aan de IJssel.
3: Aan de IJssel.
2: Door de Hanzestad.
3: Door de Hanzestad.

0: vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende...
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM. Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.

0: De inlevenlocaties worden in september opengesteld in Deventer en Zwolle, waar gespecialiseerd personeel klaar staat om de overgebleven spullen direct veilig op te slaan en af te voeren voor vernietiging. Zwolle is officieel gekozen als de gaststad voor de landelijke Roze Zaterdag in 2028. Dat heeft de stichting Roze Zaterdag bekendgemaakt. De Hansestad wist de jury te overtuigen met een sterk bidboek waarin inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting in de gehele regio centraal staan. Roze Zaterdag is het oudste LHBTIQ+ evenement van Nederland en combineert een feestelijk programma met aandacht voor mensenrechten en emancipatie. Zwolle verwacht in 2028 tientallen duizenden bezoekers te verwelkomen. De komende jaren gaan de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale horeca aan de slag om het evenement vorm te geven.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

0: 50. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis of kijk op onze website.
0: Voor op het harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een

0: De gemeente Zwarte Waterland begint maandag 24 augustus met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zandvoortweg in Hasselt. De nieuwe fietsroute moet een veilige en belangrijke verbinding vormen voor fietsers tussen de nieuwbouwwijk Om de Wede, het centrum van Hasselt en Zwolle. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 4 weken. Omwonenden en weggebruikers worden door de gemeente geïnformeerd over de planning en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de aanleg. De proef met medische dronevluchten tussen de Isala ziekenhuizen in Meppel en Zwolle wordt verlengd tot tenminste medio 2027. Sinds de start van het project afgelopen september zijn er al meer dan 800 succesvolle en veilige vluchten uitgevoerd met bloedmonsters, medicijnen en laboratoriummateriaal. De drone vliegt op zo'n 100 meter hoogte met een snelheid van 100 km per uur, geheel zelfstandig tussen de twee locaties. De vlucht duurt ongeveer 20 minuten. Ziekenhuis Isala en partner AWB spreken van een groot succes en gaan de proef de komende periode uitbreiden met nieuwe type medicatie en diagnostiek om zo te bouwen aan een landelijke basis voor medische luchttransport.
1: In Zwolle en omgeving.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Van de Peperbus tot Sassepoort. 1 Zwolle.

Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM. Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.